0: Prima, zien we dat alweer. Alles goed?
1: Alles goed?
0: Prima?
1: Ja.
0: Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Ja, prima.
1: Jongen,
0: kom jongen. Alles goed? Alles goed?